0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Railschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
4: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
3: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselen bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Ze noemen mij de Julkabas. En op de radio noemen ze mij...
1: Frits van Perk.
0: Want officieel heet ik anders. Welkom om 7 over 6 voor...
1: Ochtenddienstering.
0: Op dinsdag 9 juni 2026. We hopen dat de zon paraat is tot 21 uur 54. Mijn liefde.

Het rode kliet. Dat je voor het rode licht hoort te stoppen, zou iedereen moeten weten. Wie weet was Verhofstadt tot een andere conclusie gekomen toen hij het rode licht negeerde in Brussel. Want rood is vooruit.

0: De nacht is nog zo lang. Stilaan wordt hij op zijn kortst. Bij haar thuiskomst stelt een blondje vast dat er was ingebroken in haar appartement. Ze belde onmiddellijk naar de politie. Even later stond er een agent aan de deur met een speurhond. Maar op het blondje, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Nu sturen ze een blinde politieagent naar hier.
1: Wees souvenir!
0: Op 9 juni 1977 liggen onweders aan de basis van ondergelopen kelders, afgeknakte bomen en beschadigde gewassen.

0: Jij bent het leven voor mij is een uptime bewerking van een succes van Willy Alberti uit 1981.
1: Muziekhistorie.
0: Raymond Pluimert nam het op in 2020.
2: Frits van Perk.
0: Pluimert. Ja, zo heet ook mijn cardioloog in dienst.

0: Voor Sonja doe ik alles. Wie weet tot de maat vol is. Het spreekwoord van de dag. Vol staat ook de weekend- en weekkalender van activiteiten binnen ons verenigingsleven. We vonden er dit in terug.
1: Interessant om te weten.
0: Momenteel exposeren Elie van Hoof en Christiana Jespers in Galerie Kunsthof in Aarschot Keramiek. Ruud Vermeulen stelt er papierkunst tentoon. In de week ben je er welkom tijdens de openingsuren van de Knoet. In het weekend is dat tussen 14 en 17 uur.

Foxy Foxtrot. Onze eerste uurochtendneemstring is bijna gefoxt. Met Vadim gaan we naar het nieuws van 7 uur toe. Maar wees gerust hoor, daarna zijn we er weer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan en die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
3: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
5: Van zo gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
3: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Rocking Billy. Ja, ja, hij had daar goed liggen. Wij doen ons best nu om je klaar wakker te krijgen, opdat jij je niet laat beetnemen op deze dinsdag 9 juni 2026. Welkom, het is nu 6 over 7.
1: Frits van Perk.
2: Ochtenddienstering.
0: Hopelijk hoeven we ons tot 21 uur 54 niet af te vragen waar die zon toch verdomme blijft.

0: te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan Opslag.

0: We doen het morgen wel. Is een opname van Bart Keil uit 2017.
1: Muziekhistorie.
0: Hij huldigt daarbij het principe van carpe diem. Geniet van de dag. En de zorgen, die pakken we morgen aan. Of, zoals wijlen Jean-Luc Dehane het ooit formuleerde... we pakken de problemen aan als ze zich stellen.
2: Interessant om te weten.
0: Elke maandag om 13:30 kan je bij Okra Schaffen in Schaffenis... onder deskundige begeleiding lijn- en countrydansen.

0: Het laat ons denken aan een brandende zon tijdens een hittegolf. Vaak zijn dan donder en bliksem niet veraf.
1: Weersouvenir.
0: Op 9 juni 1973 wordt Haagd getroffen door fel onweer. Daarbij viel er 80 mm hemelwater.

Is er een ander tussen jou en mij? De stadist heeft groen licht gegeven voor de definitieve samenwerkingsovereenkomst met de groep Sportoase voor de grondige vernieuwing van Sportpark De Warande. Die werken zouden moeten aanvang nemen mei volgend jaar. Frits van

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Verliefd, verloofd, getrouwd. En dan komt de ooievaar. En nu we het toch daarover hebben, het Webbekomsbroek kan zich verheugen op de komst van 3 ooievaarskoppels. Dat zou moeten goed zijn voor 6 jonge ooievaars. Als de ooievaar tenminste niet te lui is.
1: Interessant om te weten.
0: Vrijdag om 20 uur kijk je in Cinema Paradiso in Diest naar de zebrafilm Marty Supreme. Tafeltennisser Marty Mauser is een jonge man die in de jaren 50 een droom nastreeft waarbij hij niemand respecteert. Tickets zijn te bestellen online of via

0: aan en doe het. Een allerlaatste oproep tot wie nog altijd niet is opgestaan. Want over enkele minuten is het met deze ochtenddemstering afgelopen.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: De maat is vol. Het is genoeg. Er kan niks meer bij. Maar wees gerust hoor. Na nieuws en weer krijg je meer leuke plaatjes te horen. Meer bepaald bij Michel. We gaan eruit met Donnie Ponsen. Ik hoop je morgen weer te mogen begroeten. Want een gezicht is pas echt een gezicht. Als daar een glimlach op staat.
3: Ik hoor

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Komt er een ondergrondse waterleiding van 80 kilometer tussen het Limburgse IJsden en Tiene? Minister Broens onderzoekt die piste in elk geval, al zal het nog 10 jaar duren voor het zover is. In IJsden wordt nu al 20 miljard liter drinkwater per jaar uit het mijngebied gehaald, maar de productie van dat drinkwater kan opgedreven worden. Door het water ondergronds naar Tiene te sturen, mag er in onze regio in de toekomst geen drinkwatertekort zijn. De twee trekkershutten aan het provinciedomein Halve Maan in Diest zijn vernieuwd. Wandelaars en fietsers kunnen er 1 tot 3 nachten blijven tijdens hun rondtocht in de regio. De provincie wil op die manier meer toeristen aantrekken en mensen de mogelijkheid geven om langer dan 1 dag op het domein te verblijven. Wie voortaan overnacht in de trekkershutten op het provinciedomein in Diest ziet geen witte huisjes meer. Na 24 jaar zijn ze vervangen. De hutten zijn elk seizoen open van 1 maart tot en met eind oktober en zijn bedoeld voor wandelaars en fietsers op doorreis of voor wie wat langer op het domein wil blijven. Vorig jaar deden ongeveer 150 groepjes dat. Extra hutten bouwen vindt de provincie voorlopig niet nodig, al zijn ze wel een belangrijke troef voor de Halve Maan.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
4: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet 1, maar 2 klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
6: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
4: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van der Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
7: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vurens, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
4: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
8: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
4: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Meteen maar een flitsende start genomen met Samantha's Nachten van Parijs. Ik denk dat collega Frits daar misschien ook wel wat verhalen over weet.
1: Opstaan.
2: Wakker worden, Michel de Groot.
0: Goedemorgen iedereen.

Het is allemaal gelogen, Corrie Konings op deze dinsdagochtend. De Canadese acteur Michael G. Fox is jarig. Hij wordt vandaag 65 jaar en de Nederlandse voetballer Wesley Sneijder mag ook vieren. En dat voor zijn 42e.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

1984. Je hoorde Henk Wijngaard bij Fiesta Radio. Het is dinsdagochtend, 9 juni. De Belgische acteur Herbert Vlak is vandaag jarig. Hij mag zijn 77ste verjaardag reeds vieren. En nu, mama Sjasje, als de dag van toen. Als

Laura Lynn tot bijna 8:30 op dinsdagochtend hier. Nu zaterdag 13 juni om 20 uur kan je van op de Grote Markt met de nachtwachter op stap in het middeleeuwse Diest. De deelname is gratis voor kinderen tot 12 en bij voorkeur reserveer je wel via nachtwachter Jeff.

0: zomert. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.nl.

0: elitair elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Het is altijd weer.

Het is altijd lente, Peter de Koning. Op zondag 14 juni om 13.30 uur vertrekt aan Café Den Hemel in Zichem de orchideeënwandeling met een gids. Je kan gratis deelnemen. Weer

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta regionaal.
3: De stad Aarschot gaat de Japanse duizendknoop bestrijden. Dat is een exotische plant die zo snel groeit dat hij de natuur verstoort en andere planten overwoekert. Hardnekkige wortels kunnen voor schade zorgen aan de riolering en natuurlijk ook aan wegen. Er zijn ondertussen 60 locaties in Aarschot bekend waar de Japanse duizendknoop groeit. Inwoners kunnen dat aan de milieudienst van de stad melden. Een van de locaties is de omgeving van het park Schoonhoven. Daar gaat Aarschot proberen om de wortels uit te graven en de plant te verwijderen. De komende 3 jaar voorziet de stad Aarschot een budget van 25.000 euro voor de bestrijding van die Japanse duizendknoop. Aarschot ontvangt officieel het safe-label van ouders van verongelukte kinderen. Dat label gaat naar steden en gemeenten die actief inzetten op verkeersveiligheid en daarvoor een concreet actieplan uitwerken. Safe staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Volgens OVK engageert een gemeente of stad zich via het safe-charter om extra inspanningen te leveren rond verkeersveiligheid, sensibilisering en de bescherming van zwakke weggebruikers. Het label betekent niet dat de gemeente volledig verkeersveilig is, maar wel dat ze actief werkt aan verbeteringen en dat ook blijft doen. De stad Aarschot voldoet aan al die eisen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
5: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
4: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
6: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
4: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet 1, maar 2 klachten binnen over viroloog Mark van Rand. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
7: Het gaat over toxisch gedrag, ook machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
4: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
8: Van zo gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
4: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: and Mickey Mouse met Teddy Bear.
1: Iets over 9 en plots is daar die poppenstoot van Louis Reeves.
2: De ochtend met Michel de Groot.
1: En nu hebben we Peter Koelewijn te pakken.

jaren, me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: Benny Nijman, de Nederlandse zanger die normaal gezien vandaag zou jarig geweest zijn. Had 75 jaar moeten worden.
1: Ik was in damesmode ooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Misschien had hij wel een zwak voor mooie meisjes. Arne Jansen uit 1975. Momenteel kan je vanuit het Hof in Langdorp deelnemen aan een wandeltocht van 5,5 kilometer met foto-opdrachten en vragen. Deelnemen is gratis en de nodige formulieren zijn te verkrijgen in het Hof in Langdorp dus.

De minst leuke om een zitje op te hebben, ja, veronderstel ik toch, zo'n boemeltrein. Want dat is toch zo dat die overal stopt, hè? Ja. Stamper en Dagerij 1976 hier bij Fiesta Radio. Goedemorgen iedereen.

0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food en drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schroffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schroffen. Alle info op schroffenclassic.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: De Vrolijke Radio. Fiesta Radio.

Dimitri van Toren. Zaterdag eerstkomende 13 juni om 10:30, om 13:30 en om 16:00 wordt in een Egger in Scherpenheuvel de magische kast opgevoerd door leerlingen van basisschool Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel met diverse acts en dansen. Ga

Je hoorde achtereenvolgens Janis hier bij Fiesta Radio, Cindy en Bert en dan deze Danny Christian met Besame Mucho uit 1976. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag en tot morgen.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie, Anne Berger.
4: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
3: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Pruins.
5: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
3: In Anderlecht in Brussel is vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Zandvoort. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Maarten een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zohal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1.000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
5: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
3: Er is wel een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat nummer

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: De Vrolijke Radio, Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren. Bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
6: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@cvanweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marink Rijdijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: We zijn de Pistin.
1: Dat was Camille Spiesens en hoe zou het gezellig zijn? Hele goede middag allemaal en welkom bij Fiesta Radio.
2: De middag
1: met Jan de Groot. De middag van u tot 2 uur met alleen maar vrolijke muziek. Mensen die aan tafel zitten, die wensen we smakelijk eten. En we hebben nu een plaatje klaarstaan van Bart van Nederland. Hoeveel ik van je hou.

Geen zorgen, het is allemaal goed gekomen in 1972 met deze John Horton. En wie wil mijn meisje zijn? En nu gaan we naar Café de Zwaan samen met Yves Segers. Het is

0: alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravanopslag.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: mijn balkon.
1: De Costa Brava, bezongen door John Lamers in 1968.
2: Jan de Groot.
1: Aanstaande zaterdag dan brengt de Gitannekes voor Cumbia in Trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest een zwoel en dansbaar feest. Het begint allemaal zaterdagavond om 7 uur. En dit is Jimmy Frey met een ring voor Sylvia.
3: Ik had een ring gekocht.

Nee, meisje. Mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn

Ja, wat het weer buiten ook mogen doen, dat speelt allemaal niet zozeer een rol. Het gaat erover hoe een mens zich voelt. En bij Danny Fabri was het helemaal in orde op deze dinsdag. Wat een heerlijke dag. En nu Ronnie Dober met zijn versie. Dat is dan de Nederlandstalige versie van dit liedje van Udo Jurgens. Het heet nog altijd Merci, Chérie. Merci.

0: Melvin van Dalen, een single van een jaar of 5 geleden. Zeg mij nu maar je naam. Ah wel, dat gaan we doen, zeg.
1: Jan de Groot, de middag.
0: Blijf in de buurt van je radio, zet hem zo meteen misschien een beetje luider, want de nieuwe single van Willy Sommers komt eraan.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

De nieuwe single van Willy Sommers, leuk dingetje. Het gaat over de eerste keer. En nu instrumentaal werk. Dit komt van de Tornado's, nummer uit 1963. Het heet Telstar.

Een liedje dat we de laatste tijd heel veel horen. Links en rechts, radio, televisie. En de reden is bekend, hè? De erge reden. Ze is van ons heen gegaan. Margriet Hermans. En alle mooie mannen zijn zo lelijk. Zometeen wordt het 1 uur. Een update van het nieuws komt eraan. Nu nog Christophe.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint-Maartens-Lathem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
4: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@zevonweb.be. Januari was dat 35.000. April al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Ja, altijd een beetje oppassen wanneer zij in de buurt zijn. De havenzangers, zeker wanneer het laat op de avond wordt of laat in de nacht, zeg maar. Zeker na 2 uur, want 's nachts na 2 komt het dak daar altijd naar beneden. Was een nummer uit 1984. Eerste plaat in het 2e uur van de middag hier bij Fiesta.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En nu John Terra met Waarom ben je weggegaan? Ja, de reden mag duidelijk zijn. Het nieuws van 1 uur was er, maar nu het volgende uur van de middag. Welkom allemaal.

0: Manneke. Manneke.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per...

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Ja, het is een beetje vooruitblikken. Nog een kleine 2 weken zeker, hè. Dan begint officieel de zomer. En nu kregen we al dat zomersgevoel. Dat was Trisha. De Rode Duivels die spelen volgende week maandag hun WK-wedstrijd tegen Egypte. En die kan je volgen op een groot scherm op de Grote Markt in Diest. Het begint er allemaal maandagavond om 9:00.

De vurige tongen bezongen door Filip Robrecht. Aanstaande donderdag kan je in Aarschot gaan kijken naar de zebrafilm Pillion. Het gaat over een verlegen meisje die ontmoet een charismatische man. Ze raken verstrikt in een relatie, maar die draait alleen maar om machtsverhoudingen. Deze film donderdagavond om 8 uur in de UGC Cinemas in Aarschot.

tel tot drie, maar toen was plots het plaatje gedaan. Dat was Guus Meeuwis. Aanstaande zondag dan organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg. En dat voor kinderen, maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Stoepkrijt is er in 6 kleuren gratis ter beschikking. En er worden prijzen uitgereikt per leeftijdscategorie. Aanstaande zondag dus, het gaat allemaal door van 2:30 tot 4:00.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Zet je huis.

V&D Inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

0: Gouden raad of niet van het Lowland Trio. Trouw niet voor je 40 bent.
1: Jan de Groot. De middag.
2: Een Britse man van 52 bestelde in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby. Zijn dochter was nog maar een peuter toen en zijn vrouw was zwanger van hun zoontje. Maar het blad is nooit aangekomen. Maar wat gebeurde er afgelopen vrijdag? 19 jaar later lag het boekje in de brievenbus. Tot grote verbazing van de man natuurlijk. Er zat zelfs een briefje bij van de post en daar stond op: onze oprechte excuses

Corrie Konings, een adieu chérie, of wiedersehen. Daar heb ik helemaal niks meer aan toe te voegen. Het is namelijk bijna 2 uur. We gaan er vandoor. Morgen zijn we er weer om 12 uur. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij, hier bij Fiesta Radio. We gaan afsluiten met Rubberen Robbie. Tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Komt er een ondergrondse waterleiding van 80 kilometer tussen het Limburgse IJsden en Tiene? Minister Broens onderzoekt die piste in elk geval, al zal het nog 10 jaar duren voor het zover is. In IJsden wordt nu al 20 miljard liter drinkwater per jaar uit het mijngebied gehaald, maar de productie van dat drinkwater kan opgedreven worden. Door het water ondergronds naar Tiene te sturen, mag er in onze regio in de toekomst geen drinkwatertekort zijn. De 2 trekkers hutten aan het provinciedomein Halve Maan in Diest zijn vernieuwd. Wandelaars en fietsers kunnen er 1 tot 3 nachten blijven tijdens hun rondtocht in de regio. De provincie wil op die manier meer toeristen aantrekken en mensen de mogelijkheid geven om langer dan 1 dag op het domein te verblijven. Wie voortaan overnacht in de trekkershutten op het provinciedomein in Diest ziet geen witte huisjes meer. Na 24 jaar zijn ze vervangen. De hutten zijn elk seizoen open van 1 maart tot en met eind oktober en zijn bedoeld voor wandelaars en fietsers op doorreis of voor wie wat langer op het domein wil blijven. Vorig jaar deden ongeveer 150 groepjes dat. Extra hutten bouwen vindt de provincie voorlopig niet nodig, al zijn ze wel een belangrijke troef voor de Halve Maan.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
5: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
4: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. In Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten, maar het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schelfen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schelfen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schelfen. Alle info op schelfenclassic.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: De Vrolijke Radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta regionaal.
3: De stad Aarschot gaat de Japanse duizendknopen bestrijden. Dat is een exotische plant die zo snel groeit dat die de natuur verstoort en andere planten overwoekert. Hardnekkige wortels kunnen voor schade zorgen aan de riolering en natuurlijk ook aan wegen. Er zijn ondertussen 60 locaties in Aarschot bekend waar de Japanse duizendknoop groeit. Inwoners kunnen dat aan de milieudienst van de stad melden. Een van de locaties is de omgeving van het park Schoonhoven. Daar gaat Aarschot proberen om de wortels uit te graven en de plant te verwijderen. De komende 3 jaar voorziet de stad Aarschot een budget van €25.000 voor de bestrijding van die Japanse duizendknoop. Aarschot ontvangt officieel het safe-label van ouders van verongelukte kinderen. Dat label gaat naar steden en gemeenten die actief inzetten op verkeersveiligheid en daarvoor een concreet actieplan uitwerken. Safe staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Volgens OVK engageert een gemeente of stad zich via het safe-charter om extra inspanningen te leveren rond verkeersveiligheid, sensibilisering en de bescherming van zwakke weggebruikers. Het label betekent niet dat de gemeente volledig verkeersveilig is, maar wel dat ze actief werkt aan verbeteringen en dat ook blijft doen. De stad Aarschot voldoet aan al die eisen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
5: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel. Maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
4: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. Strafpleiter Jeffer Massen verkoopt zijn advocatenkantoor in Leeden. Dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij draagt zijn medewerkers en de meeste dossiers over aan een advocatenbureau in Vilvoorde. Maar aan stoppen denkt hij nog niet.
6: Wat verandert is dat ik eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is immense verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paperassen. En als ik daar nu vanaf ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
4: Het is niet duidelijk hoeveel Vermassen krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autobouwer Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator. Omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische stuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is nog niet duidelijk of er ook in ons land de wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op onweer en buien en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Oh,

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

VND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is VND in Halen. Meldersestraat nummer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
4: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
3: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in twee sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: We keken nog even naar gisteren. Net als gisteren, de mannen uit de Achterhoek in Nederland. Dat was normaal. En zo openden we meteen een nieuwe aflevering van de Avondspits. Het is 4 uur geweest intussen. Dinsdag 9 juni. Welkom bij Fiesta, de Vrolijke Radio. En ik mag jullie weer 2 uur entertainen in de Avondspits. Willem de Groot. Met onder andere onze middagcollega Jan Genen.
1: Wacht.

0: We kunnen inderdaad altijd op haar rekenen. Dat was de Gentse Isabelle A. Jij mag altijd op me rekenen. En wacht niet te lang was een goede raad van collega Jan Genen. Nu donderdag 11 juni om 20 uur wordt in de UGC Cinemas in Aarschot de zebrafilm Pion vertoond over de verlegen Colin die de charismatische Ray ontmoet. En ze raken verstrikt in een relatie die draait om machtsverhoudingen. Pion, donderdag in Aarschot. En nu een nummer van Wiltura in de uitvoering van Frank Verkooijen.
1: Ik zou

0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schroffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een dankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensteenweg 160 in dienst.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Hij heeft er duidelijk zin in, hè? Danny D'Amaro met Kom maar op. En daarvoor Angelina in de versie van Frank Verkooyen. Nu zondag 14 juni tussen 13:30 en 16:00 organiseert Raak Zichem gratis straattekenen in de Reindersveldweg voor kinderen en alle andere geïnteresseerden. Stoepkrijt in 6 kleuren wordt gratis ter beschikking gesteld en de prijzen worden uitgereikt per leeftijdscategorie. Straattekenen nu zondag in Zichem. En dit is een echte slager van Roland.

Een bewerking van The Beautiful Sunday van Daniel Boone door Weilen Tony Cabana. Dat was vandaag en Santa Maria was een nummer 1 voor Roland Kaiser. Volgende week dinsdag 16 juni vanaf 17:30 worden aan de Basiliek van Scherpenheuvel de ploegen voorgesteld die deelnemen aan de Baloise Belgium Tour. Na afloop is er nog een optreden van de Romeo's en Tu Fabiola volgende week dinsdag in Scherpenheuvel. En deze sympathieke Limburgse wordt vandaag 65. Proficiat, Lisa Delbo.

Hij had wat problemen met zijn evenwicht. Hou me vast, zong Rob de Nijs. En Winnie Winnie, Wanna Wanna, dat kwam van de Marlets. Tot en met 26 oktober kan je elke maandag tussen 11 en 3 op de Citadel van Diest rondkeieren op een brokantenmarkt. En let op, dat is dus elke maandag tussen 11 en 3, maar niet op de maandagen 22 en 29 juni. Daar moet je alvast rekening mee houden. Maar volgende maandag zeker wel. En dit is onze zingende cowboy, Bobbejaan Schoepen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Een liedje voor de vrachtwagenchauffeurs. Dat was Henkie Wijngaard en de Containersong. En zie ik de lichtjes van de Schelde kwam van Bobby aan Schoepen. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En via fiestaradio.be. En dit is ook alweer van een kwart eeuw geleden. De meisjes van K3.

Sophie Kreete beleefde de nacht van zijn leven en dat 4 jaar geleden hier bij Fiesta. De nieuwsredactie komt er weer aan met een update zometeen om 5 uur. Maar eerst nog een van de klassiekers van Bart Kyle. We gaan terug naar midden jaren 80 voor La Mamma Dora.

0: 103.9 voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
4: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
3: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
5: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
3: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diesten, Scherpenheuvel, Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De Vrolijke Radio.

0: Onlangs was hij nog jarig en in het najaar gaat hij toeren met dat typetje Dimitri de Tremmerie uit FC De Kampioenen, Jacques Vermeire. En dit kwam uit een film en die heette Max. En zo begonnen we deel 2 van de avondspits van deze dinsdag 9 juni hier bij Fiesta de Vrolijke Radio. We gaan nog een uurtje door.
1: Willem de Groot.
0: En betrekken naar Nederland, want dit is Nico Haak.

afscheid nemende Salim Segers. Maar gelukkig is dat afscheid niet definitief. Vaarwel van Salim en daarvoor ukulele van Nico Haak. Volgend weekend, 12 en 13 juni om 20 uur... staat de vierde wand in het cultuurcentrum Begijnhof in Diest op de planken ten voordele van het Roemenië-comité. Ze brengen de psychologische komische thriller Voor Middernacht Ben Ik Terug. Speelt zich af in een oud huis op de Boerenbuiten waar alles op stelte komt te staan. Vrijdag en zaterdag in Diest Voor Middernacht Ben Ik Terug. En dit is

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Van dit nummer zijn ook heel veel versies gemaakt. Hè. De Tremolo's, Joe Dassin, de Championnettes van FC De Kampioenen. Maar ook Ben Kramer en Zai Zai Zai. En Hey Gekke Mama kwam van Connie Fabri. Nu zondag 14 juni tussen 9 en 11 uur 30 komt postzegelkring Germinal Beringen weer samen in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Iedereen mag er naartoe komen. En dit is Joe Harris.

Op de brug Trara, dat waren die schnappers hier bij Fiesta. En No Por Favor zong Joe Harris. Nog zondag 14 juni tussen 10 en 12 verzamelt de gespreksgroep Levensbeschouwingen in Den Egger in Scherpenheuvel. En ook daar is iedereen welkom om mee te komen discussiëren. En nu brengen we hulde aan Drafi Deutscher. De Duitse zanger overleed 20 jaar geleden in 2006. Hij werd 60. Hier is nog eens Marmorstein und Eisenbricht. Bye.

Een nummer van de Soulful Dynamics in de versie van Matthias Lenz met zijn accordeon Mademoiselle Ninette en de Vissers van San Juan werden bezongen door Frank en Mirella. Nu zondag 14 juni tussen 13:30 en 18:00 kan je op de Schaapsheuvel in Tieltwingen deelnemen aan een workshop Schapen drijven. Er is ook een rondleiding met proeverij, zeker de moeite zondags langs de staatsbaan in Tieltwingen. En dit is Phil Hunter.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
6: Het is altijd weer.

Ik laat je nooit meer gaan. Dat was de mening van Frans Duits in 2015. En is er nog champagne? Vroeg Phil Hunter zich af. Hij heeft misschien wat te vieren. En we brengen vandaag ook hulde aan orkestleider James Last. Overleden 11 jaar geleden, 9 juni 2015, werd er 86. En dit is een van zijn mooiste, de Happy Music.

De mannelijke helft van het duo Mouth & McNeil ging nadien solo. Willem Duin was dat met de Willem over zichzelf. En Halli Hallo zong Freddy Breck. En daarmee hebben we het gehad voor deze dinsdag-editie van de Avondspits. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen dan zijn we er gewoon opnieuw vanaf een uur of vier. Ik heb Marva nog voor jullie met een bewerking van Loop Die Love van Juan Bastos. En dat wordt dan Darla Dir La Dada. Heel graag tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De gemeente Begijnendijk heeft een nieuw systeem om ratten te bestrijden. Het gaat om rattenvallen waarbij geen vergif wordt gebruikt. En bovendien kunnen de vallen van op afstand in de gaten worden gehouden. Tot nu toe werkte Begijnendijk met buizen waarin vergif werd gelegd. Maar je hebt geen idee hoeveel ratten je dan bestrijdt. Met de nieuwe vallen kunnen we gerichter werken. En als we merken dat er aan een bepaalde val weinig ratten passeren, verplaatsen we die val. Bij het nieuwe systeem wordt er geen vergif gebruikt en dat is een goede zaak. Zo wordt vermeden dat andere dieren eventueel in contact komen met rattenvergif, zoals egels of eekhoorn. De vallen staan er nog maar pas, maar er is nu al een beter resultaat dan verwacht, aldus Begijnendijk. Monumentenwacht Vlaanderen, Cobra Real Estate, de vastgoedtak van de groep Bovenbrouwerij Haagt, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het onderhoud en het beheer van historisch waardevolle cafés structureel te versterken. De overeenkomst moet bijdragen aan een duurzamer beheer van erfgoedcafés in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor Vlaams-Brabant.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
5: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
4: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
6: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
4: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpe gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had van Aert niet de beste benen.
7: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat de Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
4: De Britse ploegen Net Company, Ineos en EF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio. Als wij...

tinten, een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: We'll be right back.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: 20 jaar Zelem Zomert. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
5: Waar is mijn vleeskroket?
4: Bart Kael.
5: Samen in de zon.
4: Willy Sommers.
5: Hola, de zon in je hart.
4: De Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
4: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Met de psychologische thriller C4 heeft de Aarschotse auteur en voormalig journalist Geert Mertens zijn tweede boek uitgebracht. Wat begint als een tragicomisch verhaal mondt uit in een donkere cocktail van moord, waanzin en obsessie. Want brave boeken, die interesseren me niet, aldus Mertens. Hoe meer moorden, hoe beter. Intussen werkt Mertens alweer aan verschillende nieuwe verhalen die mogelijk kunnen uitgroeien tot een volgend boek. C4 verscheen bij uitgeverij Partizaan en kost €25. Meer info via de website van Geert, dat is geert-mertens.be. De Belgische schuimwijnen blijven aan populariteit winnen. Vorig jaar produceerden Belgische wijnbouwers een recordhoeveelheid van ruim 4 miljoen liter. In het Vlaams-Brabantse Bekkenvoort maakt kwaliteitslabel Belboel dat Belgisch mousserende wijnen promoot intussen de balans op van het eerste werkjaar. Belboel is een kwaliteitslabel voor Belgische mousserende wijnen die volgens de traditionele methode worden gemaakt. Alleen volledig Belgische familie wijndomeinen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria mogen het label dragen. Bij wijndomein Petrus Hoeven, een van de domeinen die mee op de kar van de Belgische bubbels springt, zijn de vooruitzichten alvast positief.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Katleen Stinkens van het Comité P.
5: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
4: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klacht in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
6: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraars telefonisch niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we nog vrij spijtig.
4: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
7: Het is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
4: De Britse ploegen Netcompany Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
4: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
3: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Ike. Ike Skele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zer dode maskers. Allemaal woze stoffel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Champeter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden in de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van een Hollandse grens.

toen ik daar zo stilletjes in haar liggen aan de stoel zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorhebben? En daar stond de Jean-Pieter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Pieter die zei, miljarden, at van mij, dat weet dat je weer terug ziet, stik ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en at van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zit er komt zelf, zit is wie is allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Latree.
4: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
3: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parquet onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karla Tree.
4: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
3: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
5: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
3: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. Sport dan. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Massa!

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.